allowiemt grunding jehons wizerit Ethiopia mentit tabkale.